0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

dat was hem. 1991 voor Sniffen het Eerst en het Wife of Seeds. Ja, ik zeg goedemorgen. Ja, want het liedje was toen een grote nummer 1 hit, hè, 1991. Het was zelfs een tv-reclame, hè, voor autoradio's in de tijd. En het nummer kwam toen ook nog een keertje binnen in andere hitlijsten. Maar daar bereikte het niet de eerste plaats. Maar in de top 40 wel, hè, nummer 1 notering. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker. Jongens, ik heb geen stem over, joh. Hey. Ik heb gisteravond lopen schreeuwen, jongens, toen Spanje een goal maakte. Ja, ik heb gisteren die wedstrijd gezien. Hè, net als heel veel mensen in de lage landen. België, Duitsland, heel veel landen hebben de wedstrijd gezien. De finale wedstrijd van Spanje-Argentinië. Argentinië-Spanje, hoe je het ook wil noemen. Nou jongens, het was... Ik heb me lopen irriteren. Ja, vooral de eerste helft. Toen maar geen goal kwam van Spanje. En dat er overtredingen gemaakt werden door Argentinië die niet bestraft werden. Ik dacht van, nou jongens, is dat echt waar? Is de FIFA echt zo corrupt als de pest dat er niet ingegrepen werd? Want ja, je merkte gewoon, vooral de eerste helft, dat de scheidsrechter toch een voorkeur had van Argentinië. En dat hij eigenlijk meer in het voordeel van Argentinië floot, vond ik persoonlijk. Ja, niet alleen ik hoor, zijn er veel meer mensen. Zelfs de verslaggever op tv die zei het nog, hè, van ja jongens, wat is dit? Dit is rood of dit is geel, waarom wordt er niet gefloten? Ja, dus en gelukkig, ik denk dat zal toch niet waar zijn, hè? Want Argentinië die voetbalde zo slecht. En er kwam maar geen goal. Ik denk, er zal toch niet in één keer een goal komen van Argentinië. Dan hebben ze het voor elkaar bij de FIFA. Nou, nee, maar Spanje hield stand. Ze bleven doorgaan. En uiteindelijk in de verlenging, hè, de tweede verlenging nog wel, werd het 1-0. Hè. Ja, oh, gelukkig. Ik heb lopen schreeuwen. Ja, ik ben dan wat dat betreft best wel een voetballiefhebber. Ik schreeuw ook voor Nederland natuurlijk. Ik heb ook voor Marokko geschreeuwd. Ik heb voor België geschreeuwd. Nou ja, uiteindelijk was het dus Spanje, waar mijn voorkeur naar uitging. Maar ze hebben het gelukkig gered, hè. Dus FIFA, eat this, hè. Ze hebben het gewoon op spel gewonnen. Wat waren ze goed, hè. Echt een terechte wereldkampioen, hè. Spanje dus is de wereldkampioen van de wereld. Ja, want zo moet ik het dan eigenlijk ook zeggen, hè. Ja, ze zijn de beste van de wereld gewoon, ja. Gewoon echt de allerbeste. Er is geen ploeg beter als Spanje momenteel, hè. Nee. Ja, Torres die heeft trouwens gescoord, hè, in de 106e minuut. En toen werd er ook nog een goal afgekeurd door de scheidsrechter van Spanje. Want het was buitenspel. En zo was het ook meer dan verdiend, hè. Ja. Goed, tot zover de voetbalpraat. Het WK is weer ten einde. Het is weer gebeurd. Ook heel veel mensen zaten daar in het publiek, hè. Bekende wereldburgers, hè. Tom Cruise zag ik. Er was nog een optreden. Dat was nieuw trouwens in de pauze. Een optreden van diverse artiesten die acte de présence gaven. Ja, en verder heeft Messi ook nog een soort prijsje gehad. Nederland voor de fair play ook nog een prijs gehad. Dus nee, er zijn weer genoeg dingen uitgereikt, hè. Goed, nou, tot zover. Het is vandaag maandag 20/7. Dat betekent dat we gaan beginnen, want dit is natuurlijk uiteraard de Franse Week.

0: dicht van jou.
1: Mooi hè? Emma Heesters en Hartebreker hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze maandagmorgen 20 juli. Ja, als gevolg van de aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten. Ook beken en kanalen is verboden terrein. In de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Ja, het waterschap spreekt van een beregeningsstop, wat ook in diverse delen van België geldt en ook aan het begin van Duitsland. Ja, het is formeel geen verbod, maar een dringende oproep aan boeren en anderen om niet meer te sproeien. Nou, ik zag het gisteren nog ruimschoots gebeuren op de voetbalvelden van de sportclubs. Dus ze doen het nog wel. Maar ja, het is ook nog geen verbod, hè. Er wordt advies gegeven van doe het maar liever niet. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen, hè. Je verbiedt het of je verbiedt het niet. En niet zeggen van, nou ja, kijk maar even wat je doet, want dan weet je het wel, dan gebeurt het niet, hè. Nee. Ja, de maatregel is nodig om permanente schade te voorkomen. Heel zorgvuldig moet er met water omgesprongen worden wat nu nog beschikbaar is. En als we verder naar beneden gaan met de waterpeilen, dan wordt het een probleem voor de drinkwatervoorziening, hè? Onder andere. Hè? Ja. Ja, de beregeningsstop heeft alles te maken met het gebrek aan neerslag de afgelopen tijd. Het heeft helemaal niet gerekend. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk is het erg droog. De grote rivieren staan zeer laag voor de tijd van het jaar. Hè? Ja. Goed. Ja, er is opnieuw een geroofd schilderij terug uit de collectie van de kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Het is een tweeluik met het interieur van de Amsterdamse Nieuwe Kerk van Hendrik van den Burg. De Amsterdammer Robert van der Hoek die blijkt het in zijn bezit te hebben. Hij heeft het 30 jaar geleden zien staan langs de gracht. Hij zei, ja, ik reed langs de Prinsengracht en er lag een berg grof vuil. Ik zag het eigenlijk meteen liggen. Ik herkende het als een soort oud paneel. Het schilderij zelf vond ik oerlelijk, zo zegt hij. Maar ik zag wel dat er een oud paneeltje bij lag. En dat gooi je niet weg, zo zei hij. Ook de vrouw vond het helemaal niks, het tweeluik. Het verdween in de kelder. En daar bleef het jaren liggen, want ja, het lag niet in de weg. En zo konden ze het ook nog een tijdje gebruiken om een gat in de muur te bedekken. Ja, en in mei van dit jaar, toen schrok Van den Hoek zich de pleuris toen hij in de krant las dat het werk uit de Goudstikkercollectie aan de muur ging bij een nazaat van een Nederlandse SS'er. Op het schilderij bij hem in de kelder zat op de achterkant een sticker met de tekst Collectie Goudstikker. Net als op het schilderij in de krant. Ja, het is dus heel veel geld waard. Hij heeft er dus een gat mee gedicht in de muur. En ja, dat was zeg maar wel handig toen hij het schilderij vond. Maar nu weet hij dus dat het toch echt wel kunst is, hè? Ja, ja, Jacques Goudstikker, die leefde van 1897 tot 1940. Hij was een Joodse kunsthandelaar die bij de Duitse aanval op Nederland op een boot naar Engeland stapte. En hij wist dat hij van de nazi's het ergste moest vrezen. En tijdens zijn vlucht viel hij door een openstaand luik in het ruim en stierf ook nog een keertje. Maar ja, de collectie die kwam uiteindelijk in handen van een nazi-leider. En zo is het her en der, zeg maar, teruggevonden. En deze man heeft het dus een tijdje in zijn kelder gehad, hè? Ja, is toch wel bijzonder, hè? Ja. Goed, er even het weerbericht. Vandaag wolkenvelden, stapelwolken vooral. Met tussendoor wat zon. Vanmiddag dan is er misschien een lichte bui. Maar het blijft over het algemeen droog weer. De temperatuur die ligt tussen de 18 en 23 graden. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige noordenwind. Vannacht gaat de wind weer liggen richting dinsdag. Dan is het ook weer 10 tot 16 graden. En morgen is het weer heel vergelijkbaar met vandaag. Het waait wel iets minder hard. En daardoor kan het ook weer een graadje warmer worden. In elk geval vandaag wordt het 23 graden in het zuiden en 18 graden in het midden van het land.

0: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Dit is de Dagtopper.

Hij wordt ook wel de koning genoemd van de Afro House, de Afro Tech. En daar komt hij aan, de Anna Piano Vibes. Ja. Hij is geboren in Senegal. Hij is geboren op 15 juni 1989 in Zuid-Afrika. Hè. Ja, het is vandaag natuurlijk de dagtopper, hè. Prins KB. Je hoorde zijn nieuwe liedje, dat heet Heno by Bio. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar de files op de weg. Nou ja, de grote drukte van afgelopen weekend is een beetje weg. Want iedereen is al op vakantie of is al op de vakantiebestemming aangekomen. Het was erg druk. Het was een soort zwarte zaterdag, kon je het wel noemen. Zoveel files stonden er. Nou, het is vandaag ook weer een klein beetje druk. Maar niet zo druk meer als afgelopen weekend. Ik zei het al, de A1 is het druk. A9 is het aansluiten. De A15 richting Europoort bij Rozenburg en de havens. Daar staat 4 minuten vertraging. Ook de A27. En de A30 is het aansluiten geblazen. Nijmegen, Maasbracht. Tussen knooppunt Roermond en Tiglia is het druk. En daar is het ook aansluiten, want er zijn wegwerkzaamheden. En dat is pas op 22 juli afgerond. En ook bij het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. Ja, Sassenheim-Velzen, daar is het aansluiten. Dordrecht-Papendrecht, bij de afrit Dordrecht Centrum, daar wordt aan de weg gewerkt. Zwolle-Emmeloord, daar is de verbindingsweg dicht. Dus mocht je met de auto daar naartoe gaan, dan kun je er rekening mee houden dat je een klein beetje vertraging hebt.

me. Roy Otters en Kitty Kitty Kiss Me. Ja, ik draaide gisteren ook even het origineel van... wie waren dat ook weer? Highway? Of nou ja, goed, blijf er even vanaf. Je hoort in ieder geval Kitty Kitty Kiss Me van Roy Otters. Ja, nieuw liedje opnieuw uitgebracht. Goed voor de wekker wakker. Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag zijn 7e premier in 10 jaar tijd. En de man die in een café in Ede een aantal mensen gijzelde, die staat nu terecht voor het gijzelen van gevangenismedewerkers. Vandaag loopt de zaak. Ja, het weer vandaag. Het is wisselend zonnig en bewolkt. Op veel plaatsen blijft het droog. Alleen in het binnenland is er een lichte regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden. En er waait de noordenwind. De komende dagen is vergelijkbaar weer. Alleen woensdag, dan krijgen we wat meer regen. Nou ja, we hebben ook water nodig in verband met de droogte. Ik krijg net een appje binnen, zie ik op het scherm, dat het inderdaad highway was, hè, met Kitty Kitty Kiss Me. Dankjewel voor het doorgeven, Patrice. En dit is Centervold en Dick Taylor bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

is altijd een lust om EDP af te draaien. Loreria, hoor je bij je voor de wekker wakker. Ja, zo moet je het zeggen. Goed, het is vandaag Sinte Margriet. Ze is een echte regenheilige. Ze blijkt uit een groot aantal weerspreuken. Sinte Margriet is een pisgriet. Ja, zo wordt er gezegd. Sinte Margriet houdt haar water niet. En regen op Sinte Margriet geeft 6 weken boerenverdriet. Zo, dat zijn nog eens mooie gedichten. Ja, regent het op Sinte Margriet, dan is er 6 weken regenverdriet. Regent het niet, dan regent het 30 dagen niet. Nou. Nou ja, vandaag in elk geval weinig of geen regen. Dus wat dat betreft kan Sinte Margriet op vakantie. En in Macedonië breekt vandaag een opstand tegen de Turken uit. Macedoniërs van alle nationaliteiten, Bulgaren, Serven en Grieken, die strijden schouder aan schouder tegen de Turkse overheersers. Maar de 26.000 vrijheidsstrijders kunnen niks uitrichten, want de Turkse soldaten zijn sterk. En met heel veel, 350.000 Turkse soldaten. Balans van de strijd, 1000 revolutionairen zijn omgekomen. 5000 burgers zijn er gedood. 200 dorpen waren er toen verwoest in 1902. En 70.000 mensen zijn er dakloos geworden. Ja, nog even het nieuws van vandaag, de laatste berichten. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Ze hebben Argentinië verslagen naar een zinderende wedstrijd, waarbij het in de verlenging, de tweede helft, pas tot 1-0 kwam. En Ferran Torres wil niet dat het vooral om hem draait, om zijn winnende doelpunt, zondag tegen Argentinië. Hij zegt, het is een doelpunt van 49 miljoen mensen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Mooi, hè? Jacques Brel en een kiete pa bij je voor de wekker wakker. Want zoals je weet zitten we natuurlijk in de Franse week. Welkom bij het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Ja, het is wat. Vandaag, op deze maandag, de 20e van de 7e, worden wakker. En Spanje is wereldkampioen geworden. Spanje heeft in New York zijn tweede wereldtitel veroverd. Na de van Oranje gewonnen WK-finale in 2010... was het nu na verlenging met 1-0 te sterk voor de uitredend kampioen Argentinië. Ja, de eerste helft moest vooral van de spanning komen. En de grote belangen, nou ja, de Spanjaarden die begonnen aardig. En hebben ook kansen gehad via die jonge Yamal, net 19 geworden, die de bal net niet onder de doelman geschoven kreeg. En daarna gebeurde er niet veel meer. Nou ja, Spanje die slaagde er steeds minder in het overwicht om te zetten in kansen. Waren wel constant aan de bal. En natuurlijk veel sterker dan de Argentijnen. Maar ja, goed. Ja, nu was dat in eerdere duels van hen ook geen beletsel voor Argentinië om in een later stadium toe te slaan. Maar dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Want Spanje heeft terecht gewonnen. Het is de beste ploeg van de wereld, hè. Jongens, jongens, jongens. Ja. Voor de wekker wakker, vandaag in 1911, het is even geleden, begint een periode van 26 dagen waarin de temperatuur niet onder de 25 graden komt. Ja, het is het grootste aantal zomerse dagen dat ooit in Nederland is voorgekomen. En de Belgische wielrenner Philippe Thijs die wint de Tour de France en dat deed hij in 1913. En als laatste bericht, de Friese voetbalclub Sportclub Heerenveen wordt opgericht in 1920. De club heet dan nog Atleta, wordt snel omgedoopt in de Spartaan en later in VV Heerenveen. Ja, sinds 1977 heet de club dus Sportclub Heerenveen, hè? Goed, voor de wekker wakker. We hebben weer veel te doen, dus start die knop maar weer op. Want hier komt Face DJ Nick met Funky Town. Langstraat FM. Goedemorgen.

Back to the 80s.

Mister, Mister en Broken Wings bij Voor de Wekker Wakker. En dan voor de Outfield in herhaling met Jolo. Want die draaiden we het eerste uur ook al. Alleen in een iets andere vorm, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. We zitten in de Franse week. Deze hele week hebben we wat extra Franse liedjes. En ja, een andere bekende artiest, een andere bekende Franse. Jean Genet is natuurlijk Julien Clerc. Ja, hij heeft een hele zachte stem. Hij is geboren in 1947 in Parijs als Paul Leclerc. Maar ja, dat is geen artiestennaam, hè? Dus werd het Julien Clerc. Ja, hij heeft ook een Engelse hit gehad, een Engelstalige hit. This Melody natuurlijk. Natuurlijk nog veel meer hits heeft hij gehad, maar meestal in het Frans. Ja, hij werd het symbool van de zachte, intelligentie. Nee, sorry, het staat helemaal verkeerd hier op mijn tekst. Intelligente Franse pop, zo moet ik het zeggen. Ja, geen grote show, wel piano, stem en teksten die blijven hangen. Ja, in de Franse week hoor je hem natuurlijk ook af en toe voorbij komen. Julie.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van één inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Info en hits.

Hij komt uit Senegal, Prins Kaby. Jode, Heno, Babelé, Babio. Ja, lekker, lekker liedje. Het is de dag op voor deze maandag, de 20ste juli. Voor de wekker wakker, het is vandaag ook nog een keertje roze maandag. Vandaag tijdens de Tilburgse kermis komen veel homo's, lesbiennes en biseksuelen bij elkaar om een feestje te vieren. Ja, in 1990 werd in de Gaykrant een oproep geplaatst voor een feestje op de Tilburgse kermis. Nou ja, in de afgelopen decennia is dit homo-emancipatie- en integratie-evenement uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland en heeft ook een uniek karakter. Ja, Roze Maandag vandaag is een organisch evenement. Het wordt niet georganiseerd door één partij, het heeft niet één ingang en je hoeft er geen intrede te betalen. Het is een verzameling van activiteiten die plaatsvinden op de maandag van de Tilburgse kermis. En al deze activiteiten staan in het teken van de homo-emancipatie en de integratie. Hè? Dus ja, vandaag wordt het ook erg druk in Tilburg op de grootste kermis van de Benelux. Ja, vandaag ook nog een rechtszaak. De rechtbank in Zetelgenbosch behandelt de zaak van Corné H. In december gijzelde hij tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. Hij zat een straf uit voor het gijzelen van mensen in een café in Ede in maart 2024. En hij wordt nu behandeld in een TBS-kliniek. Ja, en de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk die gaat vandaag aantreden. Andy Burnham. Hij volgt zijn Labour-partijgenoot Starmer op. Burnham is de 7e Britse premier die ze hebben in 10 jaar tijd. En een van zijn speerpunten is het verplaatsen van een deel van de macht van Londen naar de regio's.

0: zijn 100% Langstraat.
1: Wij zijn 100% Langstraat.
0: 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
2: De back-to-back classic.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is de Flitsschijf. Erik op maandag.

25 juli is er nog de flitsschijf van de Emma Heesters met een hart te breken. Goedemorgen, het laatste uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit geworden.

0: spreek ik die van jou.
1: En ik ben Erik en hier presenteer ik. Ja, en net voor het nieuws trouwens hadden we een liedje van Luna, maar konden we niet helemaal draaien. Dus hierbij nog even helemaal, hè. Hijo, hijo de la Luna, van Luna.

Wij worden wekker wakker. Ja, ze treden trouwens nog steeds op, hè, Styx. Want ze staan op 20 juli. Vandaag staan ze in Bristow, hè. Ze is misschien wel een oude band, maar nog steeds optreden wereldwijd, hè. Ja, goed. Voor de wekker wakker. Vandaag op deze dag in 1933. Op een radiotentoonstelling in Berlijn wordt onder nazi-vlag een nieuw radiotoestel gepresenteerd. Het is een eenheidsontvanger die door alle Duitse radiofabrikanten in productie wordt genomen en overal voor dezelfde prijs over de toonbank zal gaan. En het Amerikaanse blad Billboard drukt voor het eerst een hitlijst af. Het lijstje bestond uit 10 platen. Later zou

Ja. Goed, voor de wekker wakker. In België is een Nederlander van 59 opgepakt voor een schietpartij in een nachtclub in Antwerpen, waarbij een man van 23 om het leven is gekomen. De verdachte zou Steven S. zijn, die volgens verschillende media een bekende is in het criminele circuit. Ja, het slachtoffer zou op de parkeerplaats van een nachtclub Icon, wat zo heet het, ruzie hebben gemaakt met een groep mannen. Hij zou met zijn auto dicht langs de verdachte zijn gereden. En toen hij uiteindelijk uitstapte, klonk er een schot. Hij stapte weer in zijn auto en zakte in elkaar, zo vertelde de broer. Ja, de verdachte die is in de auto gevlucht, maar is later door de politie aangehouden. En grote Nederlandse bedrijven die zijn aangesloten bij de coalitie Tent Nederland hebben vorig jaar 13.500 statushouders en asielzoekers in dienst genomen. Het gaat om zowel vaste aanstellingen als uitzendkrachten. En het is vandaag een speciale dag. Het is namelijk de Hoveniersmaandag. Ja, traditioneel de dag waarop de meiden en de knechten op de tuinderijen hun jaarloon ontvingen en massaal naar de kermis trokken. Ja, Hoveniersmaandag valt samen met de Utrechtse kermis en de jaarmarkt. En natuurlijk ook met de Roze Maandag vandaag, hè. Dus het is niet alleen vandaag de Roze Maandag, maar het is ook nog een keertje de Hoveniersmaandag. Ja. En ooit een keer dus ontstaan in Utrecht, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, Langstraat FM. We zijn er nog tot 9 uur precies. Het is 21 over 8.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van één inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website De Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

Teaspoon en Sex on the Beach bij je voor de wekker wakker op deze maandagochtend 20 juli. Ja, ja, zo is het maar net. De nieuwe wereldranglijst van de FIFA voor mannenteams wordt vandaag gepubliceerd. Daarin worden de prestaties op het WK meegenomen. Op de vorige ranglijst stond Nederland op de 8e plaats. Nou, we hebben het gisteren gezien, hè. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel binnen. In de WK-finale in New Jersey waren de Spanjaarden voor een doelpunt in de verlenging met 1-0 te sterk voor Argentina. Ja. En verder nog meer nieuws. Er is een filmpje wat momenteel trending is. Een wasbeer met een opvallende ronde rug die in Seattle is gespot. Het is uitgegroeid tot een grote hit op internet. Het dier heeft de naam Jimothy gekregen. En als je de foto's ziet, heeft inderdaad een soort bocheltje. Ja, een bocheltje op zijn rug. Dus wat dat betreft is het een populair dier geworden wereldwijd op internet. Hè? Ja.

kan me herinneren, vorig jaar of zo, toen hebben we zelfs een Italiaanse week gehad. Ja, we zitten nu dan in de Franse week, maar vorig jaar was er zelfs een Italiaanse week. Ja, misschien wel leuk om dat ook weer een keer te doen dit jaar, hè. Ja, we hoorden Francesco Napoli en Baila Baila. Ja, goed, het is vandaag lekker weer in de Langstraat. Ongeveer een graad of 23 graden, 23 tot 25 graden. Warmer wordt het niet. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Het blijft vandaag droog. Dus wat dat betreft is vandaag een leuke dag om er eens lekker op uit te trekken. En gewoon ja, niet te warm. Het is gewoon goed weer vandaag. Het is niet zweten, lekker windje. Dus wat let je vandaag, hè? Probeer wat te ondernemen in elk geval. Ja, op Langstraat FM vandaag nog veel leuke programma's. Erik Dankers natuurlijk met Langstraat Lang uit de middagmix. En natuurlijk Nachtzamer, die is gelukkig voor 6 klaar. Ja, zo.

0: vanaf 6 uur. Ja, het was een beetje laat geworden gisteravond. Dus ik ga ze dadelijk nog even liggen, denk ik.
1: Doei, doei, hou, doe, toedeledokie. En hou eruit, het is weer mooi.
0: En afgelopen nacht nog even wezen kijken bij de Tilburgse kermis. Ook nog even, dus ja, nee. Even wat rust pakken zo, denk ik. Ja. En morgen zijn we er weer en dan gaan we weer verder met de Franse weken in Voor de Wekker Wakker. Ik zeg tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lijnstraat FM Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Ja, het weekend is weer voorbij. En ja, het weekend, het is eigenlijk gewoon één grote feestweek deze week. De Tilburgse kermis is van start gegaan. En afgelopen vrijdag, ben je al op de Tilburgse kermis geweest, Tom? Trouwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, maar nee, ik ben er nog niet geweest.
0: Nee, komt hè?
1: Nog niet echt tijd voor gehad of nog geen tijd voor gemaakt. Ja, gewoon nog niet geweest. Nee, zo simpel is het.
0: Oké, ga je vandaag nog?
1: Daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb nog geen besluit genomen.
0: Nou ja, over de roze maandag heb ik altijd, daar blijf ik gewoon bij weg. Ik vind dat, nee, ik ga hier niks over zeggen.
1: Misschien
0: wel. Ik ga hier trouwens wel iets over. Ik ben daar heel vaak geweest en daar lopen kinderen rond. En daar lopen ook mensen rond die een beetje te extreem zijn. Ik heb daar wel eens twee mannen zien lopen en die hadden gewoon... een leren string aan en een netje. En meer hadden ze niet aan. En daar heb ik zoiets van, ja jongens, prima. Luister eens, ik heb nergens moeite mee, hou even. Maar dat kunnen ook kinderen rondlopen en ja, doe dat dan niet. En dan kun je wel zeggen van, ja, neem dan geen kinderen daarmee naartoe. Het is een feest voor iedereen en pas jij er ook bij aan.
1: Ja,
0: zeg je dat zo netjes of zeg je dat niet?
1: Van mij zeg je dat zeer netjes, ja, absoluut.
0: En daarvoor heb ik eigenlijk zoiets van, ik ga er niet naartoe. We gaan wel naar de Nijmeegse Vierdaagse vandaag.
1: Nou, gezellig.
0: En woensdag?
1: Kijk, drukke bedoeling.
0: In ieder geval, veel feest, veel leuke gezelligheid. Ga je nog eens doen, Kirsten?
2: Oh, ik heb dit ding nog niet eens op.
0: Nee, hoef ik niet.
2: Oh, horen ze mij wel?
0: Ja, natuurlijk horen ze jou.
2: Ga ik nog iets doen komend weekend?
0: Komende week?
2: Nee, eigenlijk niet zoveel. Ik heb niet zoveel op de planning eigenlijk. Ja, misschien de Tilburgse kermis.
0: Misschien.
2: Ja, ik denk dat ik daar wel even langs ga.
0: Oké. Okay. Maar ga je nog wel, Tom? Of?
1: Ik heb nog geen flauw idee. Er zijn allemaal vrienden van mij ook op vakantie. Dus ik moet even kijken hoe en wat.
0: Okay.
1: Voorlopig nog niet.
0: Nou, de temperatuur in ieder geval op dit moment in de Langstraat is 17 graden. En het is rustig op de Brabantse wegen.

0: Dance with Somebody. Ja. Mando Jao hoorde je en Dance with Somebody. Kirsten, heb je toevallig gisteravond ook naar de voetbalfinale gekeken?
1: Ja, daar heb ik wel naar gekeken.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, toch wel, ja.
0: Je houdt helemaal niet van voetbal. Maar je mag verplicht, verplicht meekijken.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, dan zal ik als man aan een vrouw vragen wat je ervan vond.
1: Leuke wedstrijd. Tenminste, dat is wel leuk om die vuur tussen de spelers te zien. Maar ik vond het wel jammer dat eigenlijk bijna om de havenklap ligt er dan wel iemand op de grond, een speler. Omdat het niet helemaal gaat zoals hij of zij wil. Dus dat frustreert mij soms wel. Dat ik denk, nou kom op. Maar ik ben blij dat Spanje gewonnen heeft, dat wel. Het duurde wel lang, maar goed, uiteindelijk wel een goede uitkomst.
0: Oké. Voetbalkenner Tom, wat vond jij van de wedstrijd?
2: In grote lijnen ben ik het met Kirsten eens. Wij hebben hard gejuicht op de bank afgelopen avond. Want wij hadden echt geen behoefte aan opnieuw Argentinië als WK-winnaar. Uiteindelijk Spanje dik verdiend gewonnen. Waren op alle fronten veel beter dan die Argentijnen. Die volgens mij één keer of twee keer geschoten hebben überhaupt. Een enkele keer op doel geschoten. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig dat zo'n elftal zich in een WK-finale mag laten zien. En zeker het gedrag naderhand van Paredes, die natuurlijk al een reputatie heeft. Ja, dat ging helemaal.
0: Ja, daar heb ik een beetje. Ja, daar heb ik langs zien komen op.
2: Die gozer is gewoon niet goed bij zijn hoofd.
0: Die ging naar de Spaanse speler.
2: Ja, die ging iemand bij zijn keel grijpen en nog wat naschoppen en slaan. Dat gaat helemaal nergens meer over.
0: Die moet ze gewoon schorsen voor de rest van zijn leven.
2: Die moet ze schorsen voor de rest van zijn carrière. En die moet zich vooral nooit meer op een voetbalveld tonen. Dus ik was heel blij, zeker met dat soort gedrag in de gedachten. Want het ging tijdens de wedstrijd ging het ook al heel stevig eraan toe. En kwamen ze echt een paar keer goed weg zonder kaart. Echt heel terecht dat Spanje hem gewoon gewonnen heeft.
0: Oké, maar Kirsten zei een mooie wedstrijd. Ik vond het een vreselijke wedstrijd om naar te kijken.
2: Ja en nee. Een vreselijke wedstrijd omdat het dus zo schoppen was op een gegeven moment vanuit de Argentijnse zijde. Mm-hmm. Maar hoe makkelijk Spanje aan de bal was, hoe rustig ze aan de bal waren. Nee, dat was echt geweldig om naar te kijken. En zeker de aanvoerder Rodri, dat was by far de beste man van het veld. Dus ook beste speler van het WK geworden. En dat kan ik me heel goed in vinden. Als die er niet in had gestaan bij Spanje, had ik het nog wel eens willen zien. Want die laat zich eigenlijk nooit echt zien voor de goal. Hè? Dus niet belangrijk met goals en assists, maar hoeveel ballen die verovert, hoe rustig die is in de opbouw. Dat is echt waanzinnig.
0: Maar ik vond het ook mooi dat Spanje op een bepaald moment een hele tijd druk zette daarop voor de 16 en dat ze gewoon de Argentinië gewoon niet uitkwam.
2: Nee, gewoon
0: fout op fout.
2: Ja, en die dwingen natuurlijk dan ook af. Kijk, Argentinië staat natuurlijk wel bekend om een ploeg die nou niet per se echt aanvallend begint. Was tegen de Engelsen ook niet. Toen die daar achter kwamen, toen gingen ze eigenlijk pas voetballen. Maar dit ging helemaal nergens meer over op een gegeven moment. Spanje was zoveel beter dat ze het nog tot de 106e minuut hebben volgehouden. En daarna nog een paar kansen krijgen ook nog. Hè?
0: Ja.
2: Want dat vergeten we even. Als die Simeone van 7 meter gewoon de bal in het doel schiet, dan wordt het gewoon nog strafschop. En dan had ik het nog wel willen zien.
0: Ja, dan hadden ze het niet getrokken, denk ik.
2: Nee, maar dat hadden we zo. Maar
0: even teruggekomen want anders zit hij over nu naar over te praten.
2: Ja, kan goed.
0: De scheidsrechter.
2: De scheidsrechter was...

0: Een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijst. Je hoorde de Simple Minds. Oh, jullie wilden je wat zeggen?
1: Nee, je luistert alleen even als je wat gemeld hebt.
0: Oké. We gingen terug naar 1985. En ja, het is vandaag Roze Maandag in Tilburg. En dat allemaal op 20 juli 2026. Maar op 2000 juli 1978 werd deze dame geboren.
2: There was a time.
0: Linda Mertens.
2: When nothing would last.
0: From the United States of België. Ja, echt.
2: There was a time.
0: Zij was de zangeres van Milk Inc. We gaan terug naar 2000. Ze was vandaag 48.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van één inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website De Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Uit de tijd dat we nog heel veel haar hadden. The Middle of the Road. We gingen terug naar 1971. Ja. Ja, Kirsten, toen was ik er al.
1: Ja, jij wel.
0: Je zit zo te kijken. Zo. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, dat is eigenlijk wel leuk, hè? Ja, het is eigenlijk een beetje zo. Ik had jullie vader kunnen wezen, hè?
2: Ja,
0: Erik, hè?
2: In theorie.
1: Ja.
0: In theorie, hè? Maar jullie moeders wilden niet met mij, dat snap ik ook wel. Ik zal het even netjes zeggen, maar net,
3: Mijn moeder luistert, Erik, dus...
0: Oh ja,
3: maar dat was al met wat je zegt.
0: Ja, maar mag ik toch gewoon zeggen?
3: Dat, ja, natuurlijk mag dat.
0: Het is als grap bedoeld, maar ja, daar zit ik nu ineens aan te denken. Want Kirsten, jij bent 20.
1: Ja.
0: En Tom, jij bent 26.
1: Ja. Bijna.
3: Ik laat me hier niet in tuinen.
0: 21 jaar. 21 en 20.
1: Ja.
0: Ja. Even kijken. Nee, wacht. Ik zou wel oudere kinderen hebben gehad, denk ik.
1: Ja. Ja,
3: hangt er vanaf hoe laat. Hoe laat ook. Maar nee, hoe oud je vader was geworden dan, hè?
0: Ja, maar als ik jullie had, dan was ik 40. Dat is een beetje laat, hè?
1: Ja.
3: Ik weet niet. Voor sommigen is het precies op tijd.
0: Er zijn mensen die ik ken van mijn leeftijd die ook al opa en oma zijn.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat had ook al gekund.
3: Gelukkig duurt het nog even voor mij. voordat ik opa ben.
0: Ja, of niet. Dat kan ook nog, hè?
3: Ja, nou, dan moet ik wel heel raar lopen, hoor. Denk ik. Wil ik binnen nu en
0: nou, dan? Misschien willen jullie ouders dan wel heel vroeg opa worden.
1: Ja, dat kunnen
0: jullie
1: wel
0: ouders.
1: Willen.
0: Ja?
3: Oh, ja. Nee, nou, dat zit ook nog niet echt aan te komen, denk ik. Maar nee, dat denk ik niet.
0: Nou, maar het eerste is een wederhelft gaan zoeken,
3: hè? Ja, precies dat.
0: Ja, ja. Dat is ook wel iets. En jouw eierstokken zijn ook nog niet aan het rinkelen?
1: Nee, rustig aan, hoor.
0: Gewoon rustig aan. Alles op zijn tijd, zullen we maar zeggen, toch?
3: Zo
0: is
3: het.
0: Ja. wat een onderwerp. 18 graden in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen.

0: Pauté. Ja, twee heterschappen daar hebben we er niks meer van gehoord. Ja, waar ik eigenlijk wel wat van wil horen is... hebben we wat nieuws uit de regio, Tom en Kirsten?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, hebben we wat?
1: Oh, hebben we wat?
0: Ja, ja, zeker. Dat was mijn vraag eigenlijk.
1: Ja, zeker, ja. Hebben we wat. Ja. En ik denk dat dit voor de mensen in de gemeente Heusden... en specifiek in het plaatsje Oud-Heusden wel interessant is. Mm-hmm. De ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie... waar dus naar verenigingen, stichtingen, et cetera, in komen te zitten... dat valt namelijk fors duurder uit. Bijna 1,2 miljoen euro gaat het project extra kosten. Op een budget wat al was vastgesteld op 6 miljoen euro. Dat was dus al een fors bedrag. En daar komt dus nog even bijna 1,2 miljoen euro bij. Nou, wat ligt daar dan aan de grondslag? Een aantal fouten. Nou, dat is nooit echt handig, denk ik. De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de fouten die zijn gemaakt, waardoor het project dus zoveel duurder uitvalt. In eerste instantie is er een rekenfout gemaakt in de doorrekening van de kostprijsverhogende BTW. Mm-hmm. Met als gevolg een tekort van 6,5 ton op het budget. En tijdens het aanbestedingstraject zijn er een aantal verkeerde aannames gedaan voor de gemaakte voorbereidingskosten. Die samenhangen met de nog te maken kosten. Dat kost nog eens 5 ton extra. En dat bij elkaar opgeteld komt uiteindelijk op 1.175.000 euro extra uit.
0: Hoe lang is dat project al bezig?
1: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik zie hier wel dat de Raad op 27 juni 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld. Mm-hmm. Om naar de boel te gaan ontwikkelen, zeg maar. Dus zeker al een jaar of drie inmiddels.
0: Oké, okay, ja, de prijzen zijn wel heel erg gestegen ook, hè?
1: Absoluut.
0: En volgens mij is de BTW in die tijd ook al veranderd.
1: Ja, dat is helemaal waar. Maar goed, het is net even wat anders dan als het de kosten echt stijgen door prijsstijgingen. Is wel even anders dan door fouten, wat mij betreft.
0: Ja, dat is het enige wat zeker is.
1: Ja, en die zijn dus wel gemaakt. En dat is toch wel pijnlijk. Zeker gezien er op de centjes gelegd moet worden in elke gemeente. Met het ravijnjaar dat eraan komt over, wat is het, anderhalf jaar is dat volgens mij. Is dit toch wel even een bittere pil.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb iedere dag een stukje cabaret ook in de uitzending. En ik heb haar Kirsten gevraagd wie ze nou heel erg leuk vindt. En toen zei ze Nienke Plas. Ik denk dat ik wel wat gevonden heb. Ik hoop dat het goed is.
2: Leuk vindt hoor. Is nu even klaar, al het gezeik. Neem maar echt. Ik ga het echt doen. Ik ga ook veel lachen tussendoor. Oh ja, nou weet ik het alweer. Het geeft rimpels. Fuck die shit, jongen. Want misschien hebben mensen het idee dat ik nergens blij van word. Dus het leek me leuk om het even om te draaien. Niet zeuren, maar lekker opbeuren. Ik draai best wel warm voor bepaalde dingen. Ontspannen. Oh, ik kan zo genieten van niets doen. Mm-hmm. Heerlijk. Maria, die omgang ken ik natuurlijk niet te lang. Want ik ben lekker fanatiek en lekker energiek. Maar waar word ik nou echt gelukkig van? Dat zijn de kleine dingen in het leven. Nou, vergeet dat, laatste. Ik hou namelijk wel van volume. Kinderarmpies. Het klinkt ook weer heel vies wat ik nu zeg. Ik kan echt heel gelukkig worden van bijvoorbeeld een tientje vinden in een oude broek. Weet je wat er dan door je heen gaat? Alsof je de loterij wint. Wow. Dit is nou vet lekkere timing. Het is de 17e van de maand. Ik ben helemaal skeer. 0 euro. Weet je, zelfs iets eronder in het rood. En dit is gewoon wat ik net nodig had. 10 euro, hè? Ja! Dit is gewoon mooi. Nou, even kijken. 10 euro. Ik kan hier niks mee eigenlijk. Wat ga je doen voor 10 euro? Dit is één dag langer overleven. Maar de volgende dag zit je precies weer in de put. Maar het gevoel wat je hebt wanneer je het vindt. Phenomenal. In een bed gaan liggen wat net verschoond is. Als een kind zo blij. Die geur van Zwitserland. Combinatie droger doekjes van Robijn. Oh. Mijn hele neus vol met huismeid, maar het ruikt goed. En je vraagt je af, waarom heb ik het niet eerder gedaan? Dat komt omdat je de hele tijd er zo tegenaan loopt te hakkelen. Het is aardig karwei. Maar dat vind ik geen punt. Het is een geintje. Want het is het zo waard. Dat hemelse gevoel wanneer je kanen zo rust op dat kussen met de schone hoes. Genieten geblazen gewoon. Bijna net zo goed wanneer je in je bed zou liggen en Chris Brown staat in één keer in je slaapkamer. What's up, girl? Chris, you scared me. What are you doing here?
3: I was just walking all the way from the airport to your home to see if you're still awake, girl.
2: Yes, I am awake, but I don't think this is a good moment to, you know?
3: Well, that's too bad, because I just wanna...
2: Take it down, really wanna take it down, take it down. Fuck yeah, I want that. Zo lekker is een opgemaakt bed. Nou, dat van Chris is misschien... Dat topt het net.
3: You can hit me in the face, I don't mind. As long as you just dance naked.
2: Okay, terug naar de realiteit. Ik word sowieso ook een blij ei van de zon. Wij in Nederland komen chronisch vitamine D tekort. Dus wanneer het zonnetje ook lekker in mijn giecheltje schijnt, tref je mij vaak buiten, gewoon bij de tram of zo, wachtend, zo aan. Zie je dat meer mensen doen? Dan knuffel je met de zon. Op afstand moet je niet echt doen, want dan smelt alles weg. Oh, stel je voor, heb je geen oogleden meer. Dan kan je dus nooit meer knipogen. Je kan het proberen natuurlijk, maar dat gaat heel raar. Ja, ik denk dat het niet lekker uit de verf komt. Is het voor mij? Want liever niet. Wat doe jij eigenlijk? Hé? Nou, ik word er bang van. Kap nou. Fok het ook! Dan maar zo. Wat is dit nou? Ik probeer met je te flirten. Ik probeer mijn ogen te knipperen. Maar ik heb geknuffeld met de zon en ik heb nou geen oogleden meer. Ik weet het, slecht idee. Ja, daar word ik ook zo happy de peppy van. Op het juiste moment, het juiste lied. Je staat in de metro, onderweg naar de stad. Drankje doen met je meiden. Hair is on fleek. Make-up is on point en je tune komt op. Bitch, better have my money. Nee, mevrouw, doet uw portemonnee weg. Het is een liedje. Ik ben geen pickpocket mens. Nee, ik ben niet boos. Ik raak helemaal opgehyped van die muziek. Woe! Sorry, gaat het? Ik raakte uw wief, hè? Pardon. Het zweepen op, toch? Nee, jongens, niet op de grond gaan liggen. Dit is geen terroristische actie. Maar een bepaald nummer kan er ook voor zorgen dat je humeur helemaal omslaat.
3: We belong together.
2: Ja, dat klopt.
3: And you know that I'm right.
2: En weet ik.
3: Oh, I can't sleep at night without holding you tight.
2: Ik ook niet. Ik wil niet alleen slapen.
3: Spinning around and around. Although we've come to the end.
2: Ik wil niet dat het van mij is. Van mij hoor je. Van mij alleen.
3: Chocolade.
2: Dat is ook zoiets. Er lijkt wel drugs in te zitten. Iets. Hoe kan het? Je wordt vrolijk meteen na inname. Als ik bijvoorbeeld niet op mijn opperbest ben, dat gebeurt wel eens tijdens de lunch, wanneer iemand voor mij als Piet Piraat in die boter is wezen graven, dan neem ik gewoon hagelslag. Voilà, probleem weg. Oké, de ruitervlokken gaan de wereldproblemen niet oplossen, maar je kan mij niet wijsmaken dat wanneer je tijdens een stevig debat in de Tweede Kamer het dak zou openen, kilo's vlokken naar binnen zou mieteren, dat er dan niet iets goeds uitkomt. Het moet. Jongens, we moeten de oorlog gewoon lekker voortzetten. Wat is dat nou? Wacht heel even. Ik kom op een ander goed idee. Laten we geen bommen meer gooien, maar kindersurprises. Nee, luister gewoon. Jongens, zodra ze merken dat het chocolade-eieren zijn, dan maken ze het open. Het is heel warm daar, dus die chocolade smelt direct. Je likt het van je vingers. Dat gebeurt. Het is een proces. Dat actie-reactie. En als klapper op de vuurpijl zit er een cadeautje in. En ik neig naar een miniatuur kalosjnikovje in een kek kleurtje. Ja, het zijn speeltjes, dat zijn ze familiar with. For our foreign debaters. Just a little translation for you. Maar ik denk dat we het heel anders aan moeten pakken. Ik weet het. We doen een troetelbeertje in een zachte kleur, hè? Pasteltint. Good on the eye. In zijn hand dan een opgevouwd papiertje waarop staat... Yes, we want your oil. But in return, we can build a chocolate fountain for the whole village. Een knijtergoed idee, zeg. Schrijft iemand dit op? Dat op 1 april dan, s'nachts voor het verrassingseffect, zoiets naar binnen gooien en zeggen... Grenade! En wanneer iedereen zo... paniek, dan roepen we... It's a joke, it's a grenade apple. Doen ze het licht aan en denken ze... Pff, is gewoon een vrucht. Het lijkt mij leuk.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

van het album Born in the USA draaiden wij ook Born in the USA, Mr. Bruce Springsteen. We gingen even terug naar de jaren 80, 1984 om precies te zijn. En ja, het is niet het mooiste nummer van het album, maar het album, ja, alle nummers, daar zijn daar gewoon dikke hits geweest. Het is 18 graden in de Langstraat en nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Come on,

0: Met twee platen in de Nederlandse hitlijst op dit moment. Eenmaal met het nummer natuurlijk voor het WK. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond deze eigenlijk wel leuker. Van de film Zoopedia, je hoorde Shakira. Ja, Kirsten, je vroeg net aan mij of ik nog naar de kermis ging. Ja, ik ben er al twee keer geweest, maar de route loopt anders. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het dit jaar geen leuke kermis.
1: Oké, ja, ik ben nog benieuwd. Ik moet nog gaan. Ik vond het vorig jaar wel leuk, dus...
0: Ja, vorig jaar vond ik ook wel leuk. En de route was ook wel heel erg leuk, maar...
1: Ja,
0: op een of andere manier... Ja, de route loopt ook anders. Je mag niet meer onder het bruggetje door naar het Lesplein.
1: Oké.
0: Want vorig jaar, de jaren ervoor, was het dan de linksaf was ook al wat. En zo hebben ze de route nu gemaakt.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, goed. Tom, ga jij ook nog?
2: Ik heb nog steeds geen idee, Erik. Een uurtje geleden was dat ook al.
0: Misschien kon het wel veranderd zijn.
2: Nee, het is nog niet veranderd.
0: Dus je hebt nog geen mensen in de app gegooid van wie gaat er met mij mee?
2: Nee, dat misschien moet ik dan nog even doen. Maar ik ben de afgelopen, 30, 40 minuten terug geweest met nieuws. Dus.
0: Oké, is er nog wat nieuws dan?
2: Buiten dat wat ik net verteld heb over dat... multifunctionele accommodatie in Uitheusden niet echt. Marco van Gerwen heeft weer gedart van het weekend.
0: En die heeft?
2: Die heeft gewonnen in de eerste ronde van een best wel prestigieus en belangrijk toernooi voor hem.
0: Waar was dat?
2: Het is in Blackpool, de World Matchplay. Van Gerwen staat op dit moment zesde op de ranglijst en moet een finale plaats van 2 jaar geleden verdedigen. Nou, hoe dat allemaal zit, dat komt allemaal wel op een later moment. Maar goed, hij moet presteren deze editie. Anders kan hij wel eens gaan zakken op de wereldranglijst. Maar goed, hij heeft gewonnen en zit nog altijd in de race voor toernooiwinst.
0: Maar die zitten toch wel warmpjes bij, hè? Dus of hij nou zakt of stijgt, dat maakt ook niet heel veel uit.
2: Maakt voor hem niet meer uit. Ja,
0: en hoe is het met zijn nieuwe vriendin?
2: Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Ik ben niet zo in de roddeljournalistiek.
0: Dus je weet ook niet dat André Hazes nu met zijn nieuwe familie op vakantie gaat voor het eerst en zo?
2: Ik heb helemaal geen flauw idee, Erik.
0: Maar het mooiste is, het is zomertijd. En dat noem ik altijd komkommertijd. Dan beginnen de roddelbladen en de kranten beginnen al met zulk nieuws naar boven te komen. Dat, ook iemand, Paul uit BNB, die is emotioneel in... Ja, weet je. Maar goed, we hebben geen roddels van bekendheden.
2: Nee, niet dat ik. Nou, niet in mijn wetenschap.
0: Oké.
2: Dus ik heb geen idee.
0: RKC heeft dit weekend 2 wedstrijden gespeeld?
2: Ja, RKC heeft dit weekend 2 wedstrijden gespeeld, inderdaad. Maar ik weet niet of we de tijd hebben om nog snel over te hebben.
0: Ja, dat kan.
2: Dan zal ik er even wat over vertellen. Inderdaad, tegen Almania.
0: Tot zover? Nee, grapje.
2: Flauw.
0: Almania Aken.
2: Almania Aken en FC Volendam. 2 wedstrijden. Ja. Waarbij de A-selectiespelers nogal verdeeld waren over de opstelling. Ik zal die er even snel bij pakken. Het resultaat was in ieder geval 2 keer bijna hetzelfde. Het was in ieder geval 2 keer gelijk spel. 1 keer 1-1, 1 keer 2-2. In de wedstrijd tegen Aken, noem ik het maar even, was Jochem Nap, de nieuweling die best wel wat indruk maakte in de voorbereiding. Treft zeker uit de vrije trap. En tegen FC Volendam maakte Azedin de Kidak, denk ik dat ik het zo goed uitspreek, en Sven van der Plas waren treft zeker.
0: Oké. Morgenmiddag ook nog een wedstrijd?
2: Ja, dat vertelde jij me net inderdaad. Maar het was niet de A-selectie van RKC die in actie komt. Maar de onder 21 van RKC die in actie komt.
0: RKC Waalwijk tegen...
2: Sparta, zei je net.
0: Ja, Jong Sparta.
2: Jong Sparta.
0: Morgenmiddag vanaf 2:00. Ik weet niet of het openbaar is in ieder geval. Maar die wedstrijd die is morgenmiddag.
2: Ben benieuwd.
0: En het weekende ook weer 2 wedstrijden op 1 dag.
2: Is dat zo?
0: Ja, eentje tegen Bochum.
2: Oh ja, Bochum 123 geldt. En tegen Telstar was het dan, denk ik.
0: Zoeken we even uit. Maar in ieder geval, dat is de aankomend weekende. Heb jij nog iets over de sport? Nee. Ballet of zo?
1: Nee, dat doe ik niet.
3: Het is zomer in de Langstraat. Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

0: Mr. Tom Jones en zijn seksbomb. Ja, als we het toch over een seksbom hebben. Ik zei net al van, ja, nu komt er nieuws naar buiten waarvan je denkt van, oké. Want koningin Maxima, ja, ken je die trouwens, Kirsten?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Ja, ken je wel?
1: Ja, die ken ik.
0: Dat staat bovenaan bij de Mediacourant. Daar staat koningin Maxima trekt bikinitopje uit. Ja, topless in Griekenland.
2: Zo, we hadden het net over komkommertijd.
0: Ja, komkommertijd, ja.
2: De kanonnen, zeg.
0: Dit bedoel ik dus echt komkommertijd.
2: Ja, ja. Ja.
0: En dat wordt alleen nog maar erger de komende 2-3 weken. En dan begint het alles weer een beetje te leven. En dan komt alles weer een beetje naar boven. Maar ja, er staat in ieder geval geen foto bij. Ik denk ook niet dat iedereen erop zit te wachten. Of zou ze het van kwaaiheid gedaan hebben omdat Argentinië gisteren verloren heeft? Dat kan ook nog, hè?
2: Ik zou niet weten, Erik. Misschien wel, het zou kunnen.
0: Ja, nou, ik zag Maxima staan en ik denk, dat is meer het berichtje over het voetbal. Maar ja, dat bleek dus
2: iets anders te zijn.
0: Ja, bikini
1: toch
0: te zijn.
1: Maar, nee.
0: Ja, wat zullen we dan zeggen?
1: Ja, niks.
2: Onkommertijd.
1: Nee. Zij mag ook doen wat ze wil.
0: Ja, tuurlijk. En ja, geeft die mensen ook een privéleven, toch? Ja.
1: Mee eens.
0: Ja, ze zijn koning en koningin. Hebben ze daarvoor gekozen? Nou, eigenlijk niet. Ja, ze hebben ja gezegd dat ze het wel willen doen. Maar als ze dat niet hadden gedaan, waren ze ook niet uit de... Hoe noemen ze dat? Uit de... hoe noemen ze dat nou? Dan hadden ze ook nog altijd in beeld gebleven, zal ik het zo zeggen. Goed, dan gaan we nummer 1 notering terug naar de jaren 80. Hier zijn de Communards.

0: Zometeen het lokaal en het regionaal nieuws. Samen met Erik van Vliet en onze Siem. Wanneer komt Siem weer terug trouwens?
1: Nou, die is op dit moment nog even lekker aan het genieten van een welverdiende vakantie. Maar als goed is, komt hij volgende week weer.
0: Oh, hij heeft toch gewoon 2 weken vakantie?
1: Ja, hij heeft in ieder geval 2 weken vakantie. Hij komt volgende week weer terug in Nederland. Nog even de vraag of hij dan ook al gelijk weer aan het werk gaat. Maar hij komt in ieder geval volgende week terug.
0: Had hij het verdiend dan?
1: Zeker weten.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy Mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding vormde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
2: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
3: Langstraat FM.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Ja, de trein is bijna in Tilburg voor de roze maandag. En mijn collega van de maandag, Shirley, die staat daarin. Maar ik krijg ze niet te pakken. Nee, dat gaat hem niet lukken. Zij is daar met een act ook die mensen aan het vermaken. Goed, Tilburgse kermis, Nijmeegse Vierdaagse feesten. Als je deze week niks te doen hebt, er is genoeg te doen. En wat deze week ook is, een nieuwe flitsschijf.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Emma Heesters.

0: Ma Heesters, de flitschijf van deze week. Wat vind jij hiervan, Kirsten? Van Emma Heesters bijvoorbeeld?
1: Emma Heesters zelf vind ik hartstikke leuk, maar ik luister haar muziek zelf niet heel vaak.
0: Nee, maar wat luister je eigenlijk wel dan?
1: Ja, wat luister ik wel? Ja, ik ben meer van de Amerikaanse hip-hop, Engels. Nou, ik denk meer aan Drake en dat soort dingen. Dus dan is dit niet helemaal op één lijn.
0: Wie luistert naar Drake?
1: Ja, ik. Blijkbaar. Als enige.
2: Ja, als enige ter wereld. Dat denk ik. Ja.
0: Enige, nou, niet als enige ter wereld, maar...
1: Jij niet, Erik. Jij bent niet fan.
0: Ik ben niet zo'n hele grote fan van Drake, nee. Dat moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. En jij, Tom? Vind jij Emma Heesters leuk? Dat ze er leuk uitziet dan?
2: Ik kan wel naar Emma Heesters luisteren op zijn tijd, ja. Maar ik moet zeggen, mijn muzieksmaak schommelt van de ene dag de ene kant op en de andere dag weer helemaal de andere kant op.
0: Ja, stemmingswisselingen.
2: Ja, nou, ja, misschien een beetje. Maar als ik dan een rode draad moet kiezen, dan ga ik denk toch gewoon voor Nederlandstalig. Maar wel een beetje de Nederlandstalige van nu. Dus de Robert van Hemert en we hoorden dus straks al Justin de Wild. Dat vind ik leuk.
1: Hij luistert de hele dag naar Ocheerio.
2: Nou, niet de hele dag, maar we hebben vorige week, Erik, hebben we Rutger van Marneveld in de uitzending gedraaid. Ja, ja. Dat vind ik ook top. Maar ik moet zeggen, ik kan op zich ook wel naar een Drake luisteren, hoor. Ja hoor, geen enkel probleem.
1: Ja, nou zie, ik ben niet alleen.
2: Ja. Zou hem hebben.
0: Ken je deze of niet?
1: Ja, deze.
0: Ik heb er zomaar even er eentje uitgetrokken.
1: Passion
0: hoor.
1: Fruit?
0: Ja, het is nog op de hoogte ook nog. Wauw, Kirsten. Zo. Nieuw programma, Drake Music.

0: niet onder muziek, hè, Tom?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb niet echt naar kunnen luisteren. Het was een beetje
2: nee.
1: druk.
2: En, je gaf het geen eerlijke kans.
1: Even druk overleg.
0: Zo! Nee, deze ga ik even wegschuiven. Nee, goed. Drake and Passion Fruit. Wat is passievrucht eigenlijk?
2: Ja, gewoon een fruitsoort.
0: Oh, oké.
2: Okay. Even een ondervraging. Kan ik iemand alles geven?

0: Zo, het zit er weer op voor vandaag bijna. Nog niet helemaal. Inmiddels is het, zullen we gewoon zeggen 10 voor 12. Kirsten, vond je het eigenlijk wel leuk?
1: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Dit was niet je radiodebuut, hè? Nee.
1: Ik ben al een keertje eerder op de radio geweest.
0: En wat vond je daarvan?
1: Leuk.
0: Ja?
1: Ja. Heel leuk.
0: Kom je gewoon uit die kelder uit?
1: Ja, ik kom gewoon vaker aanschuiven, denk ik.
0: Oh, gezellig. Nee, ik zal niet plagen. Tom, zit er weer op voor vandaag bijna?
2: Ik zit er weer op, zeker.
0: Ja, ga je morgen, wie neem je morgen mee?
2: Morgen heb ik Joanieke hier weer bij.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Mag ik die ook bij? Nee, grapje. Van het weekend heeft ze ook nog gevraagd hoeveel luisteraars dat we hadden.
1: Echt?
0: Toen heb ik nog gezegd 3 miljoen. En dat geloofden ze niet.
2: Nou, het zou mooi zijn als we 3 miljoen hadden.
0: Ja, dan ga ik achter elkaar voor opslag vragen. Maar,
2: ja, ik ook.
0: Maar nog wat laatste nieuws binnengekomen. Ja, u doet ook een hele grote brand. Dat is net eigenlijk buiten onze regio. En de rook staat de andere kant op volgens mij.
2: Dus dat is eigenlijk net te ver weg voor ons. Maar nou, wat kleiner nieuws dan. Goed nieuws voor mensen die een boek willen lezen. De Biep in Waalwijk is weer open na een dagenlange sluiting afgelopen weekend.
0: Oké, verbouwing of zo? Of?
2: Nee, er was een wat vreemde geurontwikkeling in het pand.
0: Oké, was je naar het toilet geweest?
2: Ja, nou, niet daar, maar misschien heeft de geur wel de Biep bereikt, maar dat zouden we nooit weten. Er was een wat vreemde geurontwikkeling en daarom ging de Biep dicht. En zodra er uitsluitsel is over de oorzaak, wordt het bekend. Maar goed nieuws, de Biep is gewoon weer open.
0: Oké, en verder is geen nieuws?
2: Nee, rustig vandaag.
0: Nee, deze week ook geen activiteiten die we nog kunnen gaan volgen?
2: Niet dat ik zo weet, maar voor de mensen die het leuk vinden om ook naar ons televisiekanaal te kijken. Morgen komt er een leuke reportage online van de kerk in de Moer, die gekocht is door Leon Koenen, als ik het goed zeg. En daarin gaan we wat vragen stellen over wat zijn toekomstplannen zijn met de kerk. En dat wordt dus morgen vanaf 9 uur op Langstraat TV uitgezonden.
0: Oké, dankjewel.
2: Geen dank.
1: Alsjeblieft.
0: Wanneer ben je er weer?
1: Nee, vrijdag.
0: Nee, vrijdag. Oké.
1: Vrijdag ben ik er.
0: Oké. Kom je dan weer hier zitten?
1: Ja, dat is goed.
3: Ook in de zomer. Langstraat FM.
4: I've been watching you. La la la la la.
0: Op na het nieuws van 12 uur. Voor zometeen smakelijk eten. En tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud. houdt van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
16: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
18: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nep merkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06 579 07376
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Szamas Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
18: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

Terug naar 1980 met Paul McCartney en Coming Up. En daarmee begonnen we de middagmix op deze maandag. Paul McCartney. Tja, als Paul McCartney pakken en de Beatles, dan hebben we heel wat hits die we kunnen behandelen. De man heeft een enorm groot repertoire en heeft onlangs nog weer een album uitgebracht. Is 84 jaar geworden dit jaar. En hij gaat nog steeds als een trein, deze man. Paul McCartney. De middagmix op maandag. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Je kunt het allemaal weer volgen in beeld en geluid. In geluid op de FM. De 105.7 en de 106.8. En uiteraard kun je het ook volgen via DHB op kanaal 6C en op kanaal 8A. Zijn we ook te vinden in de ether. En uiteraard kun je meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Even op de tab Rijn Live klikken, dan kun je meekijken in de radiostudio. En ook kan het via de Langstad FM website www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM even doorklikken naar programma's en dan weer doorklikken naar de middagmix. En heb je de beelden ook. Voor de rest hebben we vandaag het regio-nieuws met Erik van Vliet. Zien we snel op vakantie. En weer en verkeer. Het origineel in de koffer. Het goud vanuit Traan, de hit van nu. En de zaken die je meldt via het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp op 06 21 21 32 10.

zit er nog steeds, de verliefdheid. Dus ga maar verder. Stap 2 zou ik zeggen. De middagmix op maandag. Dit van nu en het gaat vanavond en als het ertussen zit. The Wild Boys, The Sound of Missing You is terug in de middagmix.

98 Degrees. Samen Stevie Wonder en Through to Your Heart. Volgens mij speelt Stevie Wonder hier ook op de mondharmonica. Always Funky. De middagmix. We zeiden al dat Paul McCartney 84 werd. We hebben vandaag we hebben nog een jarige. Ze wordt 81. Ik heb het over Kim Carnes. Heeft ook de nodige hits gemaakt. En een van die werkjes die een beetje onder is geschoven door de tijd, is vergeten, is deze single wel. Blijf altijd leuk om daar radio show mee te openen. Het is altijd weer vrolijk, hè? Kim Carnes, An Invitation to Dance. Terug van 1985.

Ze is vandaag jarig, 81. Kim Carnes, Invitation to Dance, terug van 1985. Een van die vergeten leuke werkjes. Ik kan weer het bekende is vandaag draaien, maar die kennen we allemaal. Dit is veel leuker dan een keer de alternatieve singeltjes van bepaalde artiesten. Die je ook wel kent als je de albums in de kast hebt staan onder dat motto. Middagmix, dat weet dat hij aanstaat. Reacties zijn welkom via de WhatsApp 06 21 21 32 10. Laat weten dat jij nog mist, dan neem dat gewoon mee. Hè. Hebben we zometeen nog wat regio-nieuws? Weer en verkeer. Tot snel de cover. En deze

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. Kennedy Mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van één inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog wat weerbericht voor je. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind wordt het 19 tot 23 graden. Vanavond is het zonnig. Om 9 uur is het zo'n 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog bij minima rond de 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Dan de verkeersinformatie. De files, 41 files, 166 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2. Utrecht richting Hertogenbosch tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 17 kilometer file. De vertraging 21 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 6 kilometer file. De vertraging 11 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 9 kilometer file. De vertraging 7 minuten. Dan de A58, Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuten. En ook op diezelfde A58, Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum, West en Bavel. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 8 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En als laatste de A59, knooppunt Zonsdeel richting Sertogenbos tussen Made en knooppunt Holpolder. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 17 minuten. Komt ze door een ongeluk. Bestemmingsverkeer volgt Gorkum A27 en keer bij afrit Kittruidenberg. Nummer 20 staat hier als tip als je daar toevallig in deze fuik rijdt min of meer. Goed, tot zover weer in verkeer. De middagmix. We kijken in dit laatste moment nieuwe Andrea Bocelli en David Guetta. Heet DNA More Than A Game.

0: Een kleine hit van nu. Andrea Bocelli en David Guetta. DNA, More Than Just A Game. Let ons naar het snel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag me daarbij helpen. Stuur je suggestie in. Op twee manieren. Even appen. 06 21 21 32 10. Of even mailen. middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag de volgende combinatie. We hebben weer te maken met een serieuze remake. Dat gebeurt vaker. Wat hebben we vandaag? Wel nu. In 1982 hadden we Shalimar in dit Brabant. I Can Make You Feel Good. Shalimar. Drie singles in de top 40. I Can Make You Feel Good was al de grootste hit als ik het hier zo zie. Zes weken top 40. Pieter nog nummer 8. Uptown Festival en The Second Time Around waren die andere twee hits. En daarmee stopt het wel een beetje met de top 40 als het gaat om Shalimar. Ook nog een paar tipperaden platen, maar ik denk dat het de Bank is de enige tipperaden plaat geweest overigens. Ja. Ook best een leuke plaat, maar omdat het is geworden, geen idee. Zal ze er even hebben. Hij is overgedaan. Door een Cavana. Cavana. We zijn wat zoeken geweest, maar deze komt niet voor de top 40. Maar staat er ergens op een verzamelcd bij mij. Het is gewoon een remake van Shalimar. I Can Make You Feel Good. Krijgt weer een wat meer dansbaar karakter. Het was eigenlijk al dansbaar, het is eigenlijk al disco. Ja, je mag zelf een paar leuker vinden. Het origineel van Shalimar, I Can Make You Feel Good uit 1982. Of via de remake, zo'n 14 jaar later, van Cavana, I Can Make You Feel Good uit 1996. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: het kan vaak zo simpel zijn om nu hit te scoren. Hè? Gewoon een bekend liedje pakken en dat opnieuw inzingen. Gewoon met iets andere orkestband en dan ben je er alweer. Cavanna, I Can Make You Feel Good uit 1996, geïnspireerd door Shalimar, I Can Make You Feel Good uit 1982. Dat was het origineel. En deze plaat dan zo'n 14 jaar later terug in hitparade. Ook dat al even geleden. Nou ja, hitparade. Heeft niet eens hitparade gestaan. Ik kan hem nergens terugvinden, dus misschien dat het toch wel terecht was dan dat deze plaat genoemd is geworden. André zegt van nou, geef mij maar weer het origineel, want dat is toch net even iets beter dan, dan deze cover van Cavanna. Geef hem maar gewoon Shalimar, I Can Make You Feel Good. Hey, de middagmix. Nieuwe ronde, nieuwe kans. We hebben weer een nieuwe flitsschijf. Je kunt stemmen op de Flitsende 50.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

Het is 2021. Mark en Beverly Knight. And everything's gonna be alright. Shaven en diepje zitten, ben we deze vooruit, hoop ik. Hey, het is even klaar, mensen. Het programma is alweer bijna afgelopen. Bijna 3 uur. Dat betekent dat wij weer langzaam maar zeker moeten gaan plaatsmaken voor de automatisering, de auto-DJ. En om 5 uur is Anton Nachts alweer aan de beurt. Dan neemt hij het weer over. De gepresenteerde uitzendingen gaan dan weer vrolijk verder vanuit Studio Putten. Studio Vlijmen gaat sluiten, om het zo maar te zeggen. Morgen zijn we er weer. Je weet het, hè. Je kunt je verzoekjes kwijt op 06 21 21 22 10, de WhatsApp. Of je kunt het ook mailen op middagmix@langzaammedia.nl. Deze programma's terugkijken of terugluisteren. www.reinroosendaal.nl. En dan via de activiteiten tab even doorklikken naar de Middagmix websites. Alles staat erop. Bijna 510 uitzendingen vanaf 2024 doen we dit programma al. Dagelijks. Dus de collectie wordt aardig compleet. Je kunt het allemaal terugluisteren. Dus laat me weten wat jij ervan vindt. De laatste alweer. Imagination, Looking at Midnight. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank-stimulering.

0: Fonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy Mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy Mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. Kennedy Mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website De Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

0: Maandag 20 juli 2026, zelfs op mijn geboortedag, zijn we er tussen 5 en 6. Het is buiten 20 tot 23 graden bewolkt. En de komende dagen wordt het meer van hetzelfde. Er staat 160 kilometer file, kortom, we zijn er klaar voor.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: Die zegt nogmaals een hele goede middag. Het is 9 minuten over de klok van 5 uur. Langs deze weg wil ik in elk geval iedereen die mij tot nu toe heeft gefeliciteerd met mijn verjaardag hartelijk bedanken. Felicitaties kwamen binnen stromen via de Messenger, via WhatsApp en face-to-face. Hartelijk dank daarvoor in elk geval. En ondanks dat zijn we er gewoon vandaag weer tussen 5 en 6 met alleen maar de lekkerste muziek. We hebben een nieuwe speciale aanbieding, een nieuwe flitsschijf. We hebben het verse nieuws uit de streek van vandaag. Weer en verkeer en uiteraard de nieuwste nieuwe en de lekkerste gouden ouwe. Zoals deze van Roxette. Nieuwe plaat met een nieuwe samenstelling, nieuwe zangeres. Dit is Never Ending Love op Langstraat FM. Goedemiddag.

scoorde eigenlijk totaal geen hits bij ons in Nederland. Het was dan ook geen hitparaadhit, maar een radiohit. Dat wil zeggen dat hij veelvuldig gedraaid werd. En een plaat met een hoog, oh ja, die gehalte. Kan niet verder dan de tipparade en ook niet in de hitparade. Sure en Shipley en One Choke Over the Line. We gaan even kijken wat het aan verkeers te doen is. 162 kilometer. We bevinden ze onder andere in de regio op de A2 bij Brug Wessem. Stilstaand verkeer tussen Kelpen-Oler en de Brug Wessem. Er staat 6 kilometer file. Langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemborg en knooppunt Deil. 8 kilometer. Randweg Eindhoven staat het stil. En rijdt het langzaam tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht voor 4 kilometer. A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Geertruidenberg en knooppunt Hoornpolder. 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Lunette en Afrit Nieuwegein. Door werkzaamheden sta je daar 3 kilometer in de file. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden is het daar afgesloten. En het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Stichtsebrug en Afrit Huizen voor 3 kilometer. Dan de A58 staat er stil. Tussen Afrit Batadorp, Randweg N2 en Afrit Moergestel door een ongeval. 7 kilometer, bijna een uur vertraging. En het rijdt ook langzaam tussen Afrit Oorschot en Moergestel door afremmend verkeer als gevolg van kijkers, oftewel rubbernekken naar het ongeval. 13 minuten vertraging, 7 kilometer file al daar. Dan de A59, langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Empel en Afrit Engelen. Veel sterkte mocht je in de file staan. Tot 6 uur van 6 klaar, hier op Langstraat FM met Albert Hammond.

Een lekkere vrolijke plaat trouwens. Die nieuwe single van Emma Heesters waarvan gefluisterd wordt dat mocht Nederland volgend jaar mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival, dat zij ons land gaat vertegenwoordigen. Nou, we zijn benieuwd. Not. Degene die helemaal weg zijn van het Eurovisie Songfestival, onder andere collega Erik van Vliet, die zal er wat meer over weten, wellicht denk ik. Zo direct het regionale nieuws uit onze eigen streek. En tot die tijd hebben we nog de Kings en de Queens. Dit is Eva Max.

0: Teach Me How To Dance With You. 2015, 10 weken top 40. En ze piekte op nummer 19. Hadden we het zojuist nog over onze Eurovisie Songfestival-kenner. Hij kan ook nog nieuws lezen. Hier is Erik van Vliet.
1: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Kennedy-mars van de Langstraat krijgt een financiële impuls van 10.000 euro uit het Rabobank Stimuleringfonds. Bijdrage helpt de onlangs opgerichte stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van de tocht. De bank die ondersteunt de Kennedy-mars vanwege de grote sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers opnieuw 80 kilometer door de hele Langstraat. De Kennedy-mars van de Langstraat wordt ook live uitgezonden via de radio- en tv-tak van Langstraat Media. De gemeente Heusden heeft op 11 juli via de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een melding ontvangen dat in een openbaar document persoonsgegevens van 1 inwoner zichtbaar waren. De melding volgde naar aanleiding van landelijk onderzoek van de omroep NOS. Direct na de melding is het document weggehaald van de website Regels op de Kaart. Ook zijn wat andere archieven gecontroleerd. Ook heeft men de datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en is het betrokken inwoner uit Heusden geïnformeerd. De gemeente die voert aanvullend onderzoek uit naar de online gepubliceerde documenten om te kijken of er ook vergelijkbare persoonsgegevens voorkomen. En Lize van Dongen uit Kaatsheuvel is ondernemer. Dame uit Kaatsheuvel die vertelt bij Langstraat TV onder meer over haar onderneming, maar ook over haar toekomstplannen. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
0: Dankjewel, Erik van Vliet, voor het Langstraat Media Nieuws uit de streek. Het is precies 5:30. We werpen een blik op het weer. Het is, vandaag was het zo goed als droog bij een matige, soms vrij krachtige noordelijke wind. Is het op dit moment 20 tot 23 graden in de Langstraat. Aan zee is het een fractie minder warm. Vanavond schijnt volop de zon en is het aangenaam weer om naar buiten te gaan. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden komen enkele wolkenvelden voor. Bij een sterk afnemende noordenwind koelt het flink af. Na 7 graden in de Achterhoek tot 10 à 14 graden in het midden en westen van ons land. Morgenochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vooral in de kustgebieden komen nog enkele wolkenvelden voor. En geleidelijk ontstaan er in het binnenland enkele stapelwolken. De noorden tot noordwestenwind is zwak bovenland en matig in de kustprovincies. Morgenmiddag is er een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt iets minder warm dan vandaag. Het is in het binnenland tussen de 18 en 20 graden. En in het binnenland en hier in de streek wordt het 20 tot 24 graden. Morgenavond schuift er een band met bewolking vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over ons land. In het zuidoosten schijnt dan nog eerst de zon. Koud wordt het niet, want onder de wolking daalt het kwik niet verder dan 13 tot 17 graden. De zon.

0: starten motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
1: Ja, een tijd geleden, hè?
2: Ja.

You Can't Hurry Love, 1982. 11 weken top 40 en hij piekte destijds op de nummer 1 positie als het ware. De cover van de Supremes uit 1966, welke in dat jaar 6 weken genoteerd stond, die kwam niet verder dan de nummer 24. Chaka.

een van de mooiste van Bluff uit Zeeland, Blauwe Ruis. Rijkswaterstaat die gaat handhaven op de Merwedebrug, maar nog niet meteen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, die krijgen straks niet de politie, maar Rijkswaterstaat achter zich aan. De wegbeheerder laat maandag weten zelf de handhaving op zich te nemen. Dat nieuws komt nadat ze afgelopen dagen nog volop de vrachtwagens over de brug reden, terwijl die volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is voor zwaar verkeer. Voordat Rijkswaterstaat kan gaan handhaven, moet er trouwens nog het nodige geregeld worden. Zo moeten er camera's komen en moet de bebording worden aangepast. Als het allemaal klaar is, gaat Rijkswaterstaat zelf dus controleren. Daartoe worden weginspecteurs met BOA-status ingezet. Bij de handhaving werkt men samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Tot die tijd doet men een oproep aan chauffeurs en transportbedrijven om de brug niet te gebruiken. Elke vrachtwagen die de brug niet passeert draagt direct bij aan de constructieve veiligheid van de brug. Aldus Rijkswaterstaat. Het is 13 over half 6. Een bijzonder smakelijk eten. Dit is Langstraat FM. Zometeen de nieuwe speciale aanbieding. Maar eerst terug naar 1983. Een van mijn favoriete bands uit die periode. Dit is America.

Dat was Julian Ward Turner, een Britse singer-songwriter. En Good To Be Here, je hoort hem heel de week als zijnde de speciale aanbieding. En hij werd ook nog aangekondigd door Julian Ward Turner himself. Teksten die zijn uit het leven gegrepen en eigenlijk min of meer door eigen ervaringen. Daartoe heeft hij de teksten, is hij op de teksten gekomen. Ja, dat is 8 minuten voor de klok van 6. We hebben zometeen nog als laatste vocale Annika en The Little Lady en Champagne en Rock'n'Roll Star uit 1976. Maar eerst even het volgende, een 19-jarige man in Veghel. Die is gewond geraakt bij een mishandeling in het centrum van Uden. Dat gebeurde afgelopen vrijdag op zaterdagnacht, zo meldt de politie vandaag. Volgens de politie heeft de man ernstig hoofdletsel opgelopen. Dus ik kreeg melding van een vechtpartij rond 3 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Sint-Janstraat in Uden. Daar zou een opstootje aan vooraf zijn gegaan. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, vonden ze het slachtoffer. Hij was inmiddels weer aanspreekbaar, maar was wel een tijdje buiten Westen geweest. In het ziekenhuis bleek later dat hij ernstig hoofdletsel had opgelopen. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van de mishandeling en roept deze ook op zich te melden als ze iets hebben gezien of camerabeelden hebben. Mocht dat zo zijn, je kunt contacteren met de lokale politie. En die is altijd wel bereikbaar onder het bekende telefoonnummer. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Van 6 en Klaar. Ook dan weer live tussen 5 en 6. En zoals vermeld wens ik u een hele fijne avond. Tot besluit champagne. Tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Kherson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.